eilendich ne e e ja di ade zana is erst ado of no bahwind de o ha yushin ayu beta zet nahalen astot hilane